Wie zag zijn geweest hier Tim McGraw geweest af je Live Like You Were Dying op Raamkant Radio van Seewoop en dit alweer elke dag alsof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort huldeblik aan Bonnie Tyler vanavond sy Raamkant Country, net hier op Raamkant Radio van Seewoop en Zeta.

Ik wist daar gewoon duidelijk klus op de hart geweest daar veel van die taal. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Fast Cars, Lucas is geweest van Aaron Watson op Ramkwad Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan af jou Country As Me van Chase Rice. En dan af jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij, vanavond voor jou. Lucas wat nu in algemeen op radio gehoord wordt in East-Afrika, nie, maar zoals je het al gesê, het is baie van de bekende zangers, maar niet zulke bekende liedjes niet zo. Dan ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Hier goes, kan je pieken voor jou, is op pad dan voor jou Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij, op Ramkwad Radio.

Ik is daar recent geweest tussen na twin geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkade Radio. Wat voor jou Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt van al voor jou Time is Love. Dan al voor jou Toby Keith, samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkade Radio.

0: Ik zag een quiz door Keith. Ik ben geweest door jou. Kies een girl op een amkat. Wat voor Stanley Leroux? Leroux. Zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw last name van onze Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Stanley Leroux. Leroux, maar even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Een baie mooie liedje, ek het nogal baie van hom gehou nog alle jare. Pieter Saarstedt se Where You Go To, My Lovely. Ok, The Association. Die eerste liedje, Never My Love, een popliedje wat geskryf is deur die Amerikaanse broers Donald en Richard Adrissi. Vooral bekend uit trefferopname van The Association, dit is in 1967. Die Adrissi Brothers het twee opnames van die top 40's gehad, maar hulle grootste sukses was Never My Love, opgeneem in tientalle noemenswaardige kunstenaars. Ons luister na Mbabui Association. Hulle bring vir ons Never My Love, en dan sommer direct daarna luister ons na hulle ander groot treffer, The Association, met Cherries. Cherish.

Johnny Cash en Swing Low Sweet Chariot is ook een lekker saamsing ene vir die gemeente om saam te sing. Dit is, ja. Okay, die ou op die draaitafel. Terrence Ross Jacks, geboren 29 Maart 1944, een Canadese sanger, liekie skryver, kitaarspeler en platenvervaardiger wat bekend is vir sy treffer liekie Seasons in the Sun uit 1974. Een Engelse verwerking van die liekie is in 1961 deur die Belgiese komponis en sanger Jacques Brel geskryf. Jacks het ook wel hy is ook een omgevingsaktivist wat om toespits op uitlatings van pulpfabrieke in Howe, dit is in Sound, Howe Sound. Ons luister na Terry Jacks met sy liekie, Seasons in the Sun.

Daar is hy, hy het baie pret gehad, The Seasons in the Sun, dis Terry Jacks wat het vir ons gebring het. Op die draaitafel nou is, ja, hy gaan hierheen gaan ver terug, hy gaan voor 1960, dit is 1959. Die Fleetwoods, hulle was Amerikaanse vokale groep van Olympia, dit is in Washington, wie sy lede Gary Troxell, gebore 28 November 1939, Gretchen Christopher, gebore 29 februari 1940, I shame, op skrikkeljaar, op skrikkeldag, 29 februari 1940, en dan Barbara Ellis, gebore 20 februari 1940, en die groeplede het hoërskool leerlinge in Olympia, Washington ontmoet. Dit is hoe hulle ontmoet het. Oorspronkelijk het die groep net uit Gretchen Christopher en Barbara Ellis bestaan, maar Gary Troxell is gevra om hulle met jazz trompet te begelei en het later oorgeskakel na sang. Hulle het toe in 1958 as Two Girls and a Guy begin optree, maar later die naam verander na Fleetwoods en na die Fleetwoodse telefooncentrale. Ons luister na hulle, wel, een van hulle, hulle het nie baie groot treffers gehad nie, hierdie is een van hulle, en die liedjie is in 1959 uitgereik, dit is Come Softly to Me.

En daar kan julle sommer hoor, hoekom hy so gewild was, Cliff Richard, enige iets wat hy uitgebring het, was een treffer, een groot treffer gewees. Ok, op die draaitafel, wat ons sien, Annelie van Rooyen, is een van die bekendste sangeresse in Suid-Afrika, met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf, en word gerespekteer as een sangeres oorals waar sy gaan. Bekende treffers, Neem my op vlerke, See my jou, Ek lewe. Ons luister na Annelie van Rooyen, en sy sing vandag vir ons, Jy is my 24 uur. Annelie van Rooyen.

Only the Lonely, en dit is Roy Orbison, wat met julle gesels daar so. The Vogues groep is Amerikaanse pop rock groep van Turtle Creek, dit is in Pennsylvania, voorstad van Pittsburgh. Die oorspronkelijke groep het bestaan uit Burkett, Bill Burkett, is hoofbariton gewees, Don Miller, hy was bariton, Hugh Geyer, eerste tenor, Chuck Blasco, hy was tweede tenor, hy is vooral bekend vir hulle treffers soos You the One, 5 O'Clock World, Magic Town, Special Angel, A Turn Around, Look at Me, benevens wereldtoere het die groep ook op American Stand, Bandstand, die Tonight Show en The Ed Sullivan Show verskyn. Hy is in 2001 in die Vocal Group Hall of Fame opgeneem. Ons luister na twee van hulle liedjies, al twee lekker rustig, en dit is die eerste een, is die ene wat ek genoem het, Till, en dan gaan ons ook luister na Turn Around, Look at Me.

Maar sê, dit is toe nou baie toevallig dat het die liekie is. Ek het iets anders in gedachte gehad toe ek om gekies het, Around the World. La la la la. En ja, dit is iewers in die 90s, is hier so tussen 97 en 2000, het ek moes my restaurant gehad in Daniel's Kuil. Dit is hier in die Noordkaap, daar naby Lyme Eikers, naby Posmasburg. En ek het onder die muziek wat ek gereeld voor gevra is van die customers, is die spesifieke liekie. En toe, net die volgende liekie, is Wraggies ook een van hulle. En dit is, die groep is ATC. En die liekie is My Heart Beats Like a Drum, is vrygestel na die toppunt sukses van Around the World. So het is diezelfde groep, Around the World, het hulle sukses mee gehad. Die liekie het diezelfde producente van Alex Christensen en Peter Konopman gehad, vandaar die soortgelijke melodie as Around the World. Dit was eerst in 2 September 2000, hoofdzakelijk in Europa beskikbaar en het verskeie top 40 plekke oor die land, die hele continent gehad. Ondanks die matige sukses van die solo, het het nooit topposisie, die topposisie wat Around the World, wat nou net gespeel het, bereik het nie, in enige land. Ons gaan luister na ATC, My Heart Beats Like a Drum, en toevallig, ok, die ene was nou dier Touch of Class, maar eindelijk die oorspronkelijk is van ATC gewees, en hier is ATC met hulle ander groot treffer, My Heart Beats Like a Drum. Drum, drum, drum. En hy was net so gewild en ek het hom ook diezelfde tyd daar in my restaurant vir die customers gespeel. Hier kom hulle.

Sjo, het bring memories, die Lonely Goat Herd van Julie Andrews en die kinders van The Sound of Music, prachtig, en ja, ek het die print seker 3-4 keer gekyk, en ek het hom elke keer geniet. Ooh, waar is ons nou? Ja, ons staan nader einde se kant toe, so Rina Hugo is volgende, en is bekende Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is in 1978 saam met Bruce Sanderson as wenner van die ATKV se Crescendo aangewys. Sy verwerf haar BMus graad in die Noordwes Universiteit, toe nog die Potchefstroomse Universiteit, en dit is in 1970, my matriekjaar, toe gradueer sy, ne? Sy was ook lid van die Alabama Studentengeselskap. Rina het uitgeblink in feitlik alle genres wat deur een solist beoefen kan word, namelijk opera, oratorium, operette, muziekblijspele, en die kunstlied en lichte muziek. Op 26 januari 2020 is Rina ook ingehuldig as levende legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een borsbeeld gemaakt is. Ons gaan haar luister, sy sê, ek sien vandag die son weer skyn. Ek wens ek sien hom. Ek sien hom, maar hy doen nie sy werk nie hoor. Hier kom Rina Hugo.

0: Die maand is allemaal weer eens van keier. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.
0: Vanaand gaan ons groot.

vir my gehelp het, dat ons net gauw weer alle shoutcast en hoonamp en alles reg gekry het, en ja, dit voel eintlik skoon een bietjie vreemd, om hier achter die microfoon te sit, die weet ek, soos ek sê, ek het eintlik half verleer, so daar mag elke fout of twee ergens insluip, maar die vingers is half dom, en maar wat, ek het daarom hier so een koffiekie daarom hier voor my, en die vrou is oor die berg, sy het gaan laat mooi maak, haarkies laat doen, en een bietjie shopping gaan laat doen, en al die type van dinge, goed, en ja, so ek is lekker rustig hier by die huis, en ja, die namiddag loop, vir my een lekker pork belly gedoen, net nou ingele, om vanavond te braai, en vir die vrou lief, so een bietjie groente, so een paar stukkies hoender ook, so ons is uitgesaad vir vanavond se braai, gaan om daar in die rotisserie sit, die pork ribbiekie, of belly rib, wat noem hulle om, gaan maar een bietjie in die rotisserie sit, terwyl die rugby aan is, en dan gaan ek hom lekker kuier. Nou oké, kom ons gooi gauw een stukkie muziek, en dan wil ek gauw een paar verjaarsdae doen. Daar is een redelike paar verjaarsdae wat hierdie week voorbij is en wat kom, en ek het nou goed gedink om sommer vandag op hierdie saterdag sommer een paar mense geluk te wens met hulle verjaarsdag. So, kom ons luister, volgende is, wow, dit is nog een WJ Huisamen favorite, London Boys, en hulle sê, baby come back.

0: baby, come back.
1: Ja, ja, ja, die London Boys daar so. En ek weet dis een van Cassie, van Gary's, sy favorite kunstenaars daai. Hy het ook, dit was, toe ons nog daai game gespeel het van die gaskunstenaar en so, en was dit nogal een van nou Kasman's keuses gewees wat die ou ingestuur het, London Boys. En so ek het op my habiekie, ek hoop die ouwens aan die wikkel daar op Gary's, dat hy klaar sy paie, alles klaar gedoen het. Ek sien die ouwens is bezig aan die polies te, hulle stoei daar so, as die koperkabels is hier, daar is een tik, en aaptwak, en al die goede, die ou roei, ja, ek het nie, wat, so moet het gaan, ons moet hulle plat skiet, papa. Nou ja, ek het gesê, ons gaan vandag so een bykie een paar verjaars daar, ook gauw vinnig hier deur hardloop. Eerstens, sommer hier op die lys, is my groot vriend hier in Grabouw, Philip Gerber, hy verjaar vandag, hy is een volle, ek dink is een volle 29 jaar oud vandag, en sy skoonmense kuier ook die naweek daar by hom, en ek en hy en sy broer het gisteraan daar so by die Orchard Farmstal, het ons gevindig al om die krib gestaan en so, daarom net so ietsie gevat op die ouse verjaarsdag, so Philip, lekker verjaar my mater, dan het ek ook hier Elmarie Smit, dis ook een skoolvriendin van my, sy verjaar ook vandag, André Kutsie, ook een ouwe Springbok siet, wat sê mens, die Makkeland Hoërskoolman, hy verjaar ook vandag, wat ek net gauw hier deur kyk, Soumarie Oret de Pree, sy verjaar vandag, die afgelope week, Loranda Groenewald, ook een skoolvriendin, baie geluk Loranda, 2 dae terug, 16 juli het sy verjaar, Pieter Koegelingberg, ou eister Pieter Koegelingberg, dis nou nie die een wat julle ken, van Alexander Bynie, hy is hier van Paartewilse wereld, hy 3 dae terug, het hy die ou, 15 juli, het die ou verjaar, morgen, Kobie Skreder, ou Kobie, lekker man, eister, Sonja de Kok, Jos de Kok se vrou, wat dinsdag, 21 juli verjaar, weet ek nog hier so, Johan Botha, 21 juli, Jack Baloney, wie ken nie vir homie, dinsdag 21 juli, denk sien, ja, so daar, ja, my swaarse dochter Kiara Brits, sy is woensdag 22 juli, en Henriette van Deventer, Henrietta, ek denk, is ook gegreelde inskakeler op ons ramkatte, ek denk, hulle is van Ierland, as ek het nie mis het, sy is woensdag 22 juli, ek sien ons nog sien hier, nou ja, maar ons stop eerst by woensdag, ons gaan altyd weer volgende week sy luisteraars geluk wens, en dan het ons een groot eister, wat ook vandag verjaar, en dit is niemand anders nie, as die bekende, en beroemde, en beruchte, sanger, Stefan Visagie, hy verjaar ook vandag, ek weet nie hoe oud die ou vandag is, maar ek dink, hy kan nie ouwer as 22 wees, he. So, kom ons, doen sommer nou, vir almal wat verjaar, gaan ek sommer so 2 in een rij speel van Stefan Visagie, net omdat hy ook vandag verjaar, en lekker, enjoy hem, geniet het.

Ja. Nou denk ik allemaal is ik een wakker. 10 voor 12, zaterdag 18 juli. Rock'n'Roll is King. PDP Cover Remix. Volgende Erasure.

Lekker, lekker, lekker, lekker. Hoe gaan het nou? Julle hoor wat sê DJ Dick Pens daar uit die Boesmaland uit. Die ou is weer buite orde vandag. Hy is buite orde. Hy roep my hierso. Hy roep my en ek moet gaan. Of hoe sê hulle? Jos de Kok, dankie, dankie, dankie. En ek weet Jos, jy en DJ Dick Pens, julle deel die liefde vir hierdie volgende song. En ek self ook. En Sipi, Rudolf. Snoekie Goosen, I like him, we're quiet.

DJ Duckpens homself daar, sy eie song wat hy ou gemaak het, sy woorde, eie woorde, en dan natuurlijk AI om so'n bietjie gehelp met die muziek, maar hy is ook een kunstenaar homself, en ja, Jos sê ook, hy cocaine song loop, Jackson Taylor en the Sinners, hy loop sommer op WP's event gisteraand, lekker Jos, en Bertie het ook dat weet, die Rock, en Kasper, WJ, hy samen het hier sommer vir my een klomp songs gestuur, ek gaan nou, hy gaan hulle nou so een vir my, want ek die name net kan kry, man, dat ons kan hoor wat, dat ek net weet wat vir my wacht, en terwijl die goeikies dit deurkom, hier is nog een stukkie, Henny de Bruin en die gitaarkerels, tesame met Glenn Pierce, baie bekende concertina speler, wat ook daar uit de Makro uit Alexander Baise wereld uitkom, Oranje Mond uitkom, en dis by die Armei 2024 feest gewees daar in Namibië, en hier is ons een song van hulle, en daarna my vriend JP Dippenaar met Namakwaland.

Ik is Casper WJ Huishamen, die DJ's van alle DJ's. En ik geniet muziek.

Ja. Daai afgelope paar, vier nommertjies, die laaste een was Tronkvol Vastrap deur die Klipwerf gewees, was nou te danke aan Casper WJ Hysam en ons welbekende DJ daar uit Garries uit G-Town uit en die groot kunstenaar, die man wat die muziek maak saam met Halter en die dinge. Dankie jou Kassie, dit was nou lekker gewees. Daar is nog een hele paar ander nommertjies wat ek kan speel, maar ek het nou redig waar, is ek by tyd oorspeel. Gert Parra sê ook hier so, hey, dit kan maar beslis een gereelde ding raak op een saterdag, jy maak die dag doeks af. Dankie jou Parra. Maar ek weet nie, ek sal dit nie elke saterdag seker kan bybring, maar dit moet nog ander dinge ook om te doen. Maar ja, as ek kan, as ek die thumbs up kry, en as die luisteraars wil, dan kan die mense het een bykie meer gereelde ding doen. Miskien nou nie elke saterdag nie, maar as het moontlik is, sal ek een saterdag vir julle een bykie milies gooi, sê so van 11 uur, of van 12 uur tot 2, of van 11 uur tot 2, of van 12 uur tot 3, het hang nou maar af hoe die rak met die dinge nie goed is. Davie wat ook hier dat weet, Davie Niel, alle appels, die dinge loop mooi, lekker Davie, dankie mater. Maar ek kan dink, ek gaan hom nou maar moet kort knip hier op 3 ure uitsending, en is nog so 7 minute oor, dan gaan ek hom nou maar moet kort knip. Maar kom ons gooi, ek wil, kyk gauw hier so wat ek nou nog het hier so, wacht, hier was een nog van Casper WJ wat hy vir my gestuur het, wat ek nog, miskien nog kan ingooi, ja, die galopse tees van die kitaarkerels, kom ons hoor het klop hy.

0: Ik geweest daar veel gezongen geweest. Door Savage Garden geweest daar. The Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie mini-show te beginnen hier op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet landie, dankie.
0: Wat is jou naam vanavond? Dis Mos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is vir klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. En dan bring vir jou die nietse in die nuus en die sport, as ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons elke week ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorde, of ook al soos animals, wat nou gespeel het,

Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Rikkie gewees daar, Time Me Kangaroo Down van jare, jare gelede, nee.
1: Jare, jare, dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, die fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker haare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos, Mielies.
1: Dis hy.

Hallo julle, DJ Touch is hier, so skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

Ja, dit is natuurlijk Tokkie hier achter die microfoon en ek wil hom ook net vandag sy verjaarsdag, as daar iemand is wat vandag verjaar, wil ons net hier op alles en nog meer en my spannetjie wat vir my help net sê baie baie geluk met jou verjaarsdag en mag jy een lekker geseënde dag hê en by familie en vriende. Soos ons weet nou nie wie allemaal verjaar nie, maar daar is seker van die mense wat luister en wat al verjaar en die wat julle van weet wat verjaar. Nou ja, kom ons sê vir julle allemaal lekker happy birthday en gaan groot. Jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després van dir bronca de ràdio. Lekker, lekker, jou broek het radio, petje, petje, nou, mijn naam is Rob Koos, snack, jou, terug, welkom, verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag een beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Also, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad, en je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek, of zo maar net een beetje rock'n'roll over die huis. Is je chicken of is je banana? Ja, vanavond was bij lekker kerry op Ramka Tranio. Op een 7.0.6.0.3.2.3.9.7.3. What's up, nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaaikje uit jou papa. En laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Vier ondersteuning en saamluister op een vrijdagavond. En ook altijd jullie zo lekker fun is. Ek het een lang, lang week gehad. Weet jy, ooms al sikkerig is nie, so kan jy ons maar bekom te werk. Maar die van jylle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papie, as jy was king of the castle, wat sê jy, oom? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Tranio, wil ek vir jy sê bye bye welkom. My naam is Rudolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Tranio.co.za. As jy denk jy op die lucht is heeltemal mal en van sy loodje getik, dan wil ek vir jy sê absoluut reg. Welkom Ramka Tranio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil hee, jy moet die kans vat, saam met my vanavond.

querido Bronco Dragon, el Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker, van 1988 so belly af is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op Ramke Radio, .co.za. Man, soos Tanny Rea altijd sê, dis briek om kyk, ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons keier, en die vleisies gaan braai, en die vuurtjies gaan brand, dis natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramke Radio, en is net so 10, 11 minuten na 6, 6:30 natuurlijk ons grappie tyd, vanavond gaan oom Tolla ons so bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil laag glad die mis nie,

0: As hy Timlin Wessels, Norman Ho, en net hier op Ramkadrani op en C.Z. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie op Ramkadrani, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkadrani, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê, hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk, oma, met oma se verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadranio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die andere DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadranio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond se grappietyd hier op Ramkadranio, is om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy is maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramkadranio open, C.Z.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan neer, ek sal Gerard sy handjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek ga sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaan die sponsors my betaal. Toe Jolle kom so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die minne kolletjes het krolle van die mee waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan. Ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeser kom na al gestap en sê, is tjille reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Kom af, er is een prachtige een met hang onder die baris, Kentucky Kutsi. Kentucky vat een prachtige slugje draak, maar Rappelbeek Roos daar, hij vriet vir Kentucky. Hij is nog lekker rugbyrie, en my vanger lekker rugbyrie. Nou leer die mannen daar, boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bol, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hij sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boble is, Moffie Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou met jou anders met die voetbal speel, man? Nou sê Moffie wat haar terug als jy alles met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkom zonder my bra. En ik kan klaarkom zonder my man. Maar ik kan nie klaarkom zonder die boys, nie. Die schijzer sê, los de buitenge man, die vaste skram word gevorm, die man met die bol moet as het is meerkat meier. Meekat druk so'n bietje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast bota. Meerkat is by naast voorbij, hy laat wiel. Them stones, en Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en hy kry hem nou. Want hoe verder jy rij, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi, en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, en ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meneer, kom dek prachtig. Hy kry vir Boebel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker sousje op Nieuweland. Nou is het olifant was tussen dat laatste jersey, ze zeer dat brengen we een nieuwe jersey. Hij kijkt om zo'n tinnie zoon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo, zei dat leef aan, hij zei, ek is een zeesop, ba ba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn Breslau, brandewijn geeft kasterolie Pinaar, kasterolie al. En hij knijpt. En hij al, en hij knijpt. En met zo'n boog, denk er over die doelijn. En nou zei de kennis van chips hè. Ik zei, don't say chips, say well as kinkle cat. Deedle deedle deedle. Tinkle, tinkle,